Dan zou ik maar gaan kijken, boy. Mari, mari, bij hoe? We gari, gari, gari, gari. Ja, dan nog. Ja, ja, ja. Dancing time.